Wat denk je de andere, Eva Mie? Hast die mol de vrouw gestalt? Ik leef een meesten die eruit kant, deze gedanke, wat worden de andere, Eva Mie, denk je? Man staat voor een groep mensen, man merkt een radioprogramm rijd wat hem kaffe in mate heit en zal wat zijn. Er man haf sich frische Kleidie gekauft. Man merkt den Fehler bei der Arbeit. Man stalt wort dem Status nan. En hat jamte Frau ab. Wot wore de andere van dort heule? Ans begleitet diese Gedanke viel Dollar aus wie gläube. Asset se? Viele Entscheidungen im Leben wurden teilweise davon beeinflusst. Wie sieht ihr uns Kleider aus? Wie kriegt ihr, wären uns fertig aus? Wie achte ob uns wird? Wie evaluiert uns, wie wir abtreten? Und für sich manchmal sogar die Erwartungen von anderen Menschen zu erfüllen. Manchmal dürfen wir dort. Lang nicht, aber nicht. Du kämmer je wie ons meest nasch om. En dan kämmt de vrouw. Denk je de andere werkelijk zoveel even ons nu als wie gläuwe? De antwoord is nee. In de meeste fallen nicht. De middelpunt van de ene welt. En jeder mensch erleeft de welt uit zijne ene zichtwies. En jeder heeft zijn zorgen, zijn wensen, zijn problemen en zijn ziele. Wanneer we zum Arius abstunden, dan denken we meestens hier schon onze ene abgeven. We evaluieren wat we van der

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In den letzten paar Programmen haben wir all viele Männer auch frühes betrachtet, im Alten und im Neuen Testament, die dort Zeugen sind für uns für deren Tag, die wir kennen als Beispielbrocken, wo wir kennen im Glauben vorwärts können in uns christliches Leben. Mein Freund, du hast von der vielleicht weiter angeschaut nur das Programm und kannst vielleicht verstehen, was dort meint Lieden, da wein, dass du hast Jesus angenommen aus dem persönlichen Heiland. Du wunderst vielleicht, was du kannst tun, um dass die dort kann leichter wohnen. Wenn die dazu geht als das, dann würde ich die weiter angeschaut zu bleiben nur das Programm, um zu sehen, was die Bibel uns von der zu lehren hat, gerade über das Thema. Wir wollen sein, dass da viele Gläubige an der selbst gelehrt werden, und wir wollen auch sein, was die Bibel uns sagt, von was wir zu tun haben, um standhaft im Glauben stehen zu bleiben, und nicht, was die Umstände sind, wo wir bannen sind. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bitte, dass du dein Wort nicht weiter musst richtig sein, zu jeder Person, die angeschaut hat. Amen. Hier ist weiter Mettjund, Prediger Elmer Reimer.
1: Von nun nimmt uns Ungerecht ans no Hebräer, der 12. Kapitel. Diese letzte drei Kapitels in des Hebräer Brief rede von den Glaube, die Hoffnung und die Leib. In dort 12. Kapitel habe ich gesehen, wo verschiedenste Männer und Frühes an den Glaube lebte und wandelte. Sie wäre durch den Glaube selig geworden in verschiedenste Tide in dort Oude Testament. Viel von diesen Menschen musste für ihr Glaube leiden, und viel wurde auch durchgemacht. Die sind zeigt zu uns, die wir in dieser Zeit zum Glaube gekommen sind. Wenn wir nun noch das 12. Kapitel kommen, dann wird uns hier gesagt worden, dass wir nun so leben sollen, dass wir den Lohn kriegen worden. Wir müssen die Sinn und Sied leihen und unsere Augen auf dem Herr Jesus holen. Wenn dieser Brief auch Jahre zurück geschrieben wird, doch ist die Botschaft genauso nötig und genauso wichtig, als die zu jener Zeit wir. Ich werde die ersten zwei Vers mit den dritten Vers in Hebräer der 12. Kapitel lesen. Also nun auch wir sind einmal wie so eine große Wald von zwei Ram ans Haar, weil wir alles, was uns hängt, an sie leihen, und die Sünde, die uns so anhängt, und anholen am Rane an den Spielstreit, der für uns gesagt ist, und dem, wie Jesus am Ur holen, die der Anfänger und vordig machen ist, für uns Glauben, die für die Freude, die für am gestalt wird, dort Trieds uthält, und acht, die schaunt aus nüscht, und haft sich hangesat, zu reichte Sied von Gott sin Thron. Stalt jünd dem fair, die so'n grote Geleide haft, wegen der Sünder, jegen anstriede, dort je nicht meid und mutlos worden, en jün striede, jegen die sind. Die zwei, die hier erwähnt sind, sind Söhne, die am Glauben gewandelt haben. Dort soll uns in dieser Zeit ermuntern, sodass wir nicht mutlos werden. Solange wir hier auf dieser Erde sind, soll uns Leben bewiesen, dass wir Gott seine Kinder sind. Wenn du dem Herr Jesus nicht aus dem Heiland angenommen hast, dann kannst du auch nicht für Gott seine Ehe leben. Söhne von Jünd, die wahre geboren sind, haft Gott aus seiner Zeig eingestalt. So aus dieser Pharisäer, so ist das auch mit uns. Da sind Dinge in uns Leben, die Gott nicht ehren. Wir müssen Söhne verloten und echt dem Herr seine Kraft und sie leihen. Söhne Dinge, die uns hängen, müssen auch an sie geleicht werden. Fallens die Sünd, die anhängt. Das meint eine Sünd, dort uns vollgedeht. Eine Sünd von Wund, dort schwor ist, Lust zu kommen. Dat moet overgedonen worden, wanneer we den spelstreet rannen willen. We kennen den gewenst hebben, wanneer we onze ogen hem geloven op de Heer Jezus houden. Hij wordt ons recht leiden en wordt ons de kracht geven zo'n dingen en zonde ons ziet te leiden. Jezus is de aanvanger en de voortmaker van den geloven. Hij kwam naar deze eerd, zodat hij voor de wereld er zind betalen kan en veel mensen durch den Glauben nur Gott bringen. Dit haft he durch sein Dauten abstohne, gedohne. en zijn dood betold hij voor die zind, dan God houdt alle zind van de wereld op aan je lacht. Jezus houdt geen zind. Dat is waarom hij onze zind op zichzelf nemen kan. Als de aanvanger van den geloven, had hij de ganse radingsplan uitgedacht en had zichzelf als dat opfer aangegeven. Jezus weer, God zijn loom, die de zin van de wereld wegnemen wordt, en deed. Hij is ook de voordigmaker van den geloven. Hij starf op een kruis, zijn bloed wordt door uitgegoten, maar dan stond hij den derde dag op van dood. God weer met arm en zijn opfer ganz tevreden. Zonen die aan de Heer Jezus leven, zijn dicht in geloven zelig gemaakt. Er zinde zijn aan alle vergeeft, en ze hadden het eeuwig leven gekregen. De Heer Jezus wordt ook door te zien, dat al zonen die aan ons heiland aangenomen ha, zekerlijk worden om hemel gebracht worden. Wat hij aangevangt heeft, wordt hij ook voor dich maken. Zo lezen we ook in Johannes 5, 24, wo ons dit beschreven is. En waarheid zei ik junt, wer mijn woord hiert en dem je leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en komt niet aan je recht, maar is van dood tot leven gekomen. Dat stemt met wat Paulus en Philippe eind zaas, schrift, wo hij zegt, ik zie mij daarin zeker, dat die, die een goede arbeid en junt aangevangt heeft, wordt dat voor dich maken, wat aan Jezus Christus zijn dag. Wanneer we zo leven en ranen willen als God dat je veld, dan moet we onze ogen op de Heer Jezus houden. Hoe wordt dat je doen? Nou, dat moet met de juistelijke ogen je doen. We moeten aan Emma en onze harten en je dagnis houden. God zijn woord lezen en studeren, en je gemeenschap met arm en je bed hebben, wordt ons helpen dat te doen. Jezus wil wellicht de schoon van dat kruis aan te nemen, zodat hij ons raden kan. Nadat dat hij alles voor de gemocht had, zat hij zich tot God zijn rechterhand dol. We moeten ook tegen die zin strijden. Dat is niemals een leichte zaak. Wanneer we onze ogen op de Heer Jezus houden, dan kan hij ons ook leiden en wordt ook. We moeten ons de Heer Jezus verstellen, zodat we niet meed oder moedloos worden. Wanneer we ook van die zin losgekomen zijn, doch is die zin nog in deze wereld. Dat wordt ook zo zijn wat de Heer Jezus dat alles opriemen wordt, wanneer hij terugkomt. Wanneer we ons niet tegen die zin stalen worden, dan wordt die zin en ons overhand nemen. Wanneer mensen niet tegen die zin doen worden, dan wordt dat immer slimmer worden. In Rijmer 6, 13 en 14, heeft Paulus dit te ons te zeggen. En even jeeft ook niet jene lieden als deine van aangerechtigheid, leven jeeft jene zelfs God aan, zoals die van dood tot leven zijn gekomen, en jene lieden als deine van gerechtigheid, God jegen even, dan die zin zal niet even jene harsen, wees die zin niet onder dat je zaad, maar onder de genoed. We kennen ons tegen die zin stalen, wanneer we onze lieden God aangeven als deine van je rechtigheid en niet te aan je rechtigheid. De Heer heeft de kracht ons te geven, zodat we dat voor zich brengen kennen. We moeten hier behouden dat de Hebreeën schrijver tot mensen schreef die een wichtige religion hadden gehad. Door wie dat zelt, dan de schönste tempel, de priester, de opfers. God had aan volken gezegd dat ze zullen arm en er hoort ere. En er steht dat ze zich te God genodigd hadden ze zich te afgodsdienst aangegeven. En dat willen ze aan ere religion vasthouden. Christus weer gekomen en had alles erveld. Ze zullen nu ere religion verloten en de Heer met dat hoort dienen. De religion kan aan niet raden, over de geloven en de Heer Jezus wordt aanzelig maken. Er zijn nu ook veel mensen die een religion hebben, maar ze hebben de raad ook door Jezus Christus niet aangenomen. Want u maakt zo'n best, dan rood ik die de Heer Jezus aan te nemen. Nu, religion kan die niet raden, mijn vriend, maar Jezus kan. Hij heeft voor die schuld betaald. Hij wordt die raden, wanneer u nou aankomt. Nu Hebreeën, de 12e kapitel, 4e tot 6e vers. Je ha nog niet wat bloed voor je te gestreefd, jegen de zind. En je ha dat vermoorden voor je te, dat te jun reed als te tjenge, mijn zin, neem dat niet leicht, want de Heer die beleert, en verzorg niet, want hij die strooft. Dan wem de Heer leefhaft, den beleert hij, en strooft in jeder zin, dem hij aanneemt. Wanneer wie nicht Gott sein Wort lese en nicht in seine Weg wandle, dann wo wie meid en mutlos worden. Gott haft uns sein Wort gejeft, so dat wie weten kennen wat hij van ons verlangt. Hij haft uns ook dem Heilige Geist gejeft, die in ons woont. De Heilige Geist wordt ons en de Wahrheit leiden. En Gott sein Wort is de Wahrheit. Wanneer we zo leven worden als Gott dat gefällt, dan wo wir ook lieden moeten, so als Christus deed. En veel Christen seit die tijd geleden ha. Verdem dat Jezus getritzigt wordt, seht ihr zu seinen Tjengen, beschreven in Johannes de 16e Kapitel, 33. Vers, dit ha ik junt nu gezegd, dat je en mij vrede hebben. En deze welt wo je nood hebben. Ober ziet je troost, ik heb even deze welt gewonnen. En in 2 Timotheus, 3 Kapitel steht dit geschreven, 12. Vers, ober werkelijk al die Gottesfürchtig en Christus Jezus leven willen, worden vervolgd worden. Zolang als door Sünde en Gottlosigkeit in deze welt worden zijn, worden Gott seine Tjenge vervolgd worden. Dat je het niet goed wann ons vervolgd wordt. Wie leggen dat niet, ober? Dat is wat we erwarten kennen, wann we voor Gott leven worden. En van hem reden worden. Dit wordt niet met ieder mens overeen zijn. Eenje van ons worden meer als andere ervoren. En daar worden ook zo'n mensen zijn die zich vrijer worden, dat ze God zijn boodschap hier kennen. Wel we dan niet meid of moedloos worden, dem Heer te dienen. Als de schrijver dit brief schreef, weer Jeruzalem en

blusje krijgen wat ze verdiend ha. Dat is niet een bewijs dat God daarbij geëerd is. Tweedens, in 1 Petrus 3:14 staat dit geschreven. Aber wann je wirklich am Gerechtigkeit liede, zeg je zegend. Hat nicht Angst vor Ertratze und schreit jünd nicht. Söhne, die ab die Wahrheit stohne und vor Gerechtigkeit strebe, wurde Focken von den Angereichten und Gottlose verfolgt worden und wurde Liedematte. Und dann drittens, wann wir nicht mit Sinn und ans Leben handeln worden, dann wurden wir darin geliede. In 1. Korinther 11, 31 und 32, wo wir das fingen. Aber wann wir uns selbst recht wurden, wird uns nicht gerecht worden. Aber wann wir von dem Herr gerecht wurden, wo wir dadurch recht gehalten, dass wir nicht sollen mit der Welt taub verdammt worden. Und viertens, Menschen kennen auch wegen ihrer Sünde, die sie in der Vergangenheit gedoen haben, Lieder. Dat meint nicht, dat die Sünde nicht vergeeft sind. Aber gewisse Sünde bringen Focken Schwierigkeiten Lothar im Leben. In Galater 6, 7. Vers lesen wir dit. Lothar nicht verleiden, Gott laat sich nicht spotten. Dann wat immer ein Mensch seid, dort wat hij ook ahnte. Wenn Mensch lang in die Sünde leeft ha, dann kan dort Lieder bringen. Und dann fünftens, hier muss sie lieden, und die Soten bracht dort an, Soten geleid, dort hier die Gott bloß dienen, weil sie dort sehr gut hat bei Gott. Aber dort wird sie klar gemacht, dort hier die Gott dienen, nicht weil sie dort gut hat. Hier die Gott anbeten, aus an alles, was genommen wird, wann er auch nicht verstehen kann, warum er so lieden muss. Und dann sagte, da sind Söhne, Hebräer heeft ons van veel van zonen vertaald, die voor haar geloven lieden moesten. Zoals we gezien hebben, vele moesten alle hand lieden, en andere worden ze gewoon doodgemaakt. Daar zijn ook zonen in onze wereld nu, die zo voor haar geloven lieden moesten. En dan het laatste, zevende, dit hebben we hier in de zesde vers voor ons beschreven, dan wem de Heer lief heeft, dem beleert hij en strooft in ieder zin, dem hij aanneemt. God heeft ons zo lief, dat hij al dat slechte van ons leven uitroden wil. Wanneer zo'n dingen passeren, dan zullen we dem Heer aanvragen wat hij hem zin heeft. En dan moeten we hem de vrijheid geven, zo met ons te arbeiden, wat dat slechte weg genomen is. Nu het 12e kapitel, 7e en 8e vers. Neemt die Belehrung an, dann Gott handelt mit jün so aus mit Sehns, dann wo es ein Sehn, dem die Vater nicht belehren dat. Aber wann je ohne Belehrung sind und wohnt alle Anteil ha, dann sind je Hurebalg und nicht Schinger. Wann Gott uns belehren dat, dann soll wir dort annehmen. Gott hat bloß dat Beste im Sinn für uns und wird uns nicht allein lassen. God wordt ons niet immer weten laten wat hij deed. We weten dat hij wel ons opbouwen, niet doelrieten. Maar dat zijn tijden waar hij zo'n zaken wegnemen wordt die voor ons niet goed zijn. We hebben vielleicht irgendwas zelfs opgebouwd. Oder je doen wat aan niet eerder kan. Dat zullen we aan laten doelrieten en wat niet opbouwen. God weet wat voor ons in de toekomst is. En hij wil zeggen maken, dat wat hij voor ons aangerecht heeft, ook wordt aangenomen worden. Wanneer dat van arm komt, dan is dat immer aangeneem. Er zijn tijden waar we niet verstaan kunnen waarom een zware zaak op ons gelegd wordt. Wanneer we dat im ganse zijn kunnen, dan worden we ook zijn kunnen hoe dat krijgt met die andere zaken in ons leven toepassen. Dit is wat Paulus ons in Rome 8, 28 bij 31 wel zei. Dit is wichtig. We weten aber dat alles toop bij de dead tom gode voor den die God leef hebben, die nog God zijn ziel beroepen zijn. Dan den hij verheer uit er zijn houd, den houd hij ook verheer daartoe bestemd dat die zijn zin zullen eindelijk zijn. Dat die zullen de eerste boeren zijn en je veel breder. Wils die

den hij verherbestemd had, den had hij ook geroept. En den hij geroept had, deed hij ook gerecht maken. En den hij recht voor je deed, deed hij ook verheerlijken. Wat zullen we dan tot al dit zeggen? Nou, want God voor ons is, wie kan dan jegen ons zijn? En God is voor ons. Hij heeft ons lief. En daarwegen zullen we ons aan hem geven, want hij ons ook beleren deed. Dat is een bewijs dat we zijn kinderen zijn, zeg maar. Nu, mijn vriend, wanneer du naar dit programma hart je deest, en du ober nog niet een christ bist, dan wil ik nu met die een bet reden. Du bist een zinder, wanneer du ook goede dingen je doen hast. Du bist kartje komen aan God zijn heerlijkheid, zoals we alle zijn. We zijn met een zindelijke natuur geboren. God heeft die zo lief gehad, dat hij zijn enige zoon, Jezus Christus, naar deze eerdschakke deed. Diene zinde, tot met de zinde van alle mensen, worden op de Heer Jezus gelijkt. Hij had geen zin in zichzelf, also kon hij diene zinde nemen, en dat is correct wat hij deed, aan wat je triet zegt. En door de God hij zijn bloed uit, zodat de zinde kon betold worden. Wees hij diene zinde op zichzelf genomen heeft, en voor die sterf, is de schuld van diene zin betold, zeg maar. Wanneer dat aannemen wordt, dan wordt vergevenis tot die gerekend worden. God heeft bestemd dat zo'n kan bloos dicht in geloven aangenomen worden. De Bijbel zegt dat wanneer dem Heer Jezus als den Heiland aannemen wordt, dan kanst du zelig worden. Diene zin worden die vergeefd worden, en hij wordt die dat eeuwig leven geven. Oh, ik bid dat u dat vandaag doen worst. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjas.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat erbij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u die vriend met dat te enloden. Op waarde, heren.

welkom om wieder te horen van onze Bernardo. Ja, hij weet je van die hoeremeertjes ganz jammerlijk verslagen worden. En nu komt het schaft het boerie aan bezetje, dat reed met hem, wel zij heeft je even een maand heeft hij zich schonen moest van al dat wat hij aan aangedoen had. En schaft het boerie die reed hem een beetje je wessen als God hem niet wil willen voor deze arbeid hebben aanstot in China. Aber Bernardo, die laat zich nog zeggen. Hij heeft zich entschloten naar China te gaan. En zo wechselt schaft het boerie dat thema en vraagt hem dan. En du hast je nog eenmaal in de Zeitung Revival geschreven. Wens dat geld, wat door Töpje gekomen is, in de Seele Jesaja, wat is voor de eine Schuil en wat voor zijn arbeid. Ja, zegt Bernard, de meest alle Spenders hebben mij geschreven. En bloß eine vrouw heeft mij gebed, even de helft van ihre Spend van 5 pond, zo als ik wel dat te verbroken. De helft, aber die sollen de Erne Street draget Schuil gaan. Sitz mo, en voor deze arbeid hast du die Einsatte. Met al die herrliche Jugendkraft, om de einen Dag einfach bloß hinger die te loten? Want dat, wat ik je doen heb, God je volle deed, dan wordt dat ook ohne mij wieder bestone. En zo schwind, als ik eerst gehoopt had, wordt ik ook niet uitreizen tjene. Bernardo zegt en checkt nodenklich op de eed, op de vloer. Dat gaat met mijn studium leider niet zo verwoord als dat eindelijk zal.

Señorón, en truere spende en hoben dat we worden trekken en dat we worden dens de vrede brengen, dat we met aanworden zijn. Nu wel we beden. We danken die, du liebevolle, gnädige Vader in Himmel. We willen, so fürken we meerlich onze Eltern Götter tun. Jo Herr, help ons dat we chen gehoorzaam leren en dat we nicht een verdorven nennen ran. Help ons ook van duur. Bitte, schenk nog voor al doi, wat er verlorene zins in deichter zijn, dat er doch chen de esse schrien en treed kom. Ne die, Herr Jesus. Amen.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

En mijn laatste boodschap, de reden ik even de bed en Vater onze, wat het met onze gans menschlichste bedürfnissen te doen heeft, dat de Heer ons toch wil genoeg te eten geven voor jeden dag. Wanneer we hier in Noord-Amerika vielleicht ook meinen, dat we een recht hebben, 3 maaltijden den dag te hebben, moet we toch daran erinnert worden, dat het miljoenen mensen in de wereld heeft, die zijn vöken ohne eine maaltijd am dag blijven. Am schwansten is dat aan te zijn, waar veel tjenja nog te eten hebben. Wanneer we daran denken, moet we wel toegeven, dat we lang niet immer dankbaar genoeg dafür sind, dat we dat zo goed hebben. Vandaar wel we ons met de schuldvrouw uit dem Vater unser beschäftigen. Eier wie dat gebed war uit Matthäus Kapitel 6, Vers 9, der ich 13 lese, wel we ein Leid hören. Nur dat Leid wel we aber top war uit Matthäus 6, von Vers 9, der ich 13 lese.

onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 706. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar dat programma nummer 706.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de bruid van ons leven van jou is uit Markus 5, 14 tot 17, wo dat zegt. En de Schweenshoorden randen en vertalden in de stad en ook op dat land wat geworden wir. En de mensen kämen hand te zijn wat passiert wir. En als ze naar Jezus kämen, zagen ze den, die van de anderen Jeste wir bezeten gewast, vernünftig en gekleid zaten, en ze fürchten zich. En die dat gezien hadden, vertalden de mensen, wat met de man passiert wir, die van de beise Jeste bezeten gewast wir, en wo zich dat met de Schwien ramgenomen had. Dan fangen de mensen aan Jezus dringend te prachen, er jen te verloten. Wat had de Gadarene ihre Einstellung so zijn, als zij de man zagen, die voor zo lang van de beise Jeste bezeten gewast wir, en voor wem ze zich zo gegrüllt hadden? Hadden ze niet werkelijk zult Gott danken, dat hij zo'n grote Wunder gedaan had? Ze hadden aber niet ein Dankwoord voor wat geworden wir. Deze man raden had aan ihre hoed Schwien gekost. Ze hadden geld en verdienst verloren. Dat schien zo als wann dort ihre einzige Gedanken wären. Wer wist, wat Jezus nog verlangen wou dat ze abgeven sollen? Ze wouden liever dat hij ihre jent verloten wordt. Also prachen ze dringend, dat hij aan tachloten wordt. We moeten daaraan denken, dat de Juden verboden wier Schwein te heiden en ook Schweinfleisch te eten. Dat gesagt hadden deze mensen goedschecks even zijn. Ze wären lang niet zo bezorgd om dat gesagt holen als met dat wat aan en ombracht. Ze wisten dat met Schweinbüren jenem gesagt wier, aber die brachten aan goede ernom. En dort wir wordt voor aan het wichtigste wir. Nu had Jezus een oordeel op ihre zin gebracht en dort geval aan zeer schlecht. Dat mag ook wel eens zijn dat dit niet het einzige wir wat ze jenem gesagt deuten en dat ze niet hebben willen dat Jezus aan dorbi befingen soll. De Gadarene hadden een wichtige Entscheidung te merken. Zij moesten tussen Jezus en de zin wählen. Wanneer ze Jezus wählen würden, moesten ze ihre zin losloten. Dort wie aan ganz klar, een goed Beispiel veraan wir ihre Schwein verlieren. Dort meint einfach Jezus oder de zin wählen. Zij wählden de zin, zij wählden leiver de Schwein, leiver en ungehorsam te Gott leven, leiver Gott zijn willen nicht achten, als Jezus de zin rechten en verurteilen deit annehmen. De Entscheidung wat de Gadareiner mürken, wir seiert im Schoden. Ere sind wie an Wichtje aus ihrer Radung. Ober fehlte Ferken wird von der dieselbe Entscheidung gemerkt. Wann wie fair die Entscheidung stonen, als wir Jesus annehmen wollen oder die Sinn fastholen wollen? Wo Ferken will wie nicht die Sinn fastholen? Frau, die ganz ernstlich diese Frau, ist der irgendeine Sinn, der du so leif hast, dass du dich nicht abgeben wirst? Dit is een zeer wichtige vrouw. Du kost welig met de rechte leiden met zingen en de rechte gebeden no zijn en tezelfde tijd te haren zijn, ik kan ik en ik wil ook niet mijn zin opgeven. Denk eraan, wanneer wie aan de zin vastholen, zij wie nee te Jezus.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In den letzten paar Programmen haben wir all viele Männer auch frühes betrachtet, im Alten auch im Neuen Testament, die da Zeugen sind für uns von deren Tag, die wir kennen als Beispielbrocken, wo wir kennen im Glauben vorwärts können in uns christliches Leben. Mein Freund, du hast von der vielleicht war er angeschaut nur das Programm und kannst vielleicht verstehen, was dort meint Lieden, da wein, dass du hast Jesus angenommen aus dem persönlichen Herrn. Du wunderst vielleicht, was du kannst tun, damit die dort kann leichter wohnen. Wenn die dort so geht als das, dann würde ich die Wahrheit an angeschaut zu bleiben auf das Programm, um zu sehen, was die Bibel uns von der zu lehren hat, gerade über das Thema. Wir wollen sehen, dass da viele Gläubige an der selbst gelehrt werden, und wir wollen auch sehen, was die Bibel uns sagt von, was wir zu tun haben, am standhaft am Glauben stehen zu bleiben und don't was die Umstände sind, wo wir bannen sind. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter machst, richtig sein zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Von nun nimmt uns Ungerecht ans nur Hebräer der 12. Kapitel. Diese letzte drei Kapitels in des Hebräer Brief rede von den Glauben, der Hoffnung und der Leib. Und dort auf der Kapitel habe ich gesehen, wo verschiedenste Männer und Frühes an den Glauben lebte und wandelte. Sie wäre durch den Glauben selig geworden in verschiedenste Tide in das Alte Testament. Viel von diesen Menschen musste für ihr Glauben leiden, und viel wurde auch durchgemacht. Die sind sehr zu uns, die wir in dieser Zeit zum Glauben gekommen sind. Wenn wir nun noch das 12. Kapitel kommen, dann wird uns hier gesagt worden, dass wir nun so leben sollen, dass wir den Lohn kriegen worden. Wir müssen die Sünde und Sied leihen und unsere Augen auf dem Herr Jesus holen. Wenn dieser Brief auch Jahre zurück geschrieben wird, doch ist die Botschaft gerade so nötig und gerade so wichtig, als die zu jener Zeit wir. Ich werde die ersten zwei Vers mit den dritten Vers in Hebräer der 12. Kapitel lesen. Also nun auch wir sind einmal wie so eine große Wolke von Zeug ram ans Haar, weil wir alles, was uns hängt, und Sied leihen, und die Sünde, die uns so anhängt, ein Anhöhle am Rane an den Spielstreit, die für uns gesagt ist, an dem, wie Jesus am Urg hole, die der Anfänger und Vordigmacher ist, für uns Glauben, die für die Freude, die für am Gestalt wird, dort Trits uthält, und acht, die schaunt aus Nüscht, und haft sich hangesagt, to reichte Sied von Gott sein Thron. Stalt jünd dem fair, die Sohn grote geledehaft, wegen der Sünder er jegen anstriede, dat je nicht meid en mutlos worden en jün striede jegen die Sünd. Die zwei, die hier erwähnt sind, sind Söhne, die am Glauben gewandelt ha. Dat soll uns in dieser Zeit ermuntern, sodat wir nicht mutlos worden. Solange als wir hier auf dieser Erde sind, soll uns Leben bewiesen, dat wir Gott seine Kinder sind. Wenn du dem Herr Jesus nicht aus dem Heiland angenommen hast, dann kannst du auch nicht für Gott seine Ehe leben. Söhne von Jünd, die wahre Geburten sind, haft Gott aus seine Zeug eingestalt. So aus dieser Pharisäer, so ist das auch mit uns. Da sind Dinge in uns Leben, die Gott nicht ehren. Wir müssen Söhne verloten und durch dem Herr seine Kraft und Sied leihen. Zo'n dingen die ons hängen, moeten ook aan ze gelijk worden. Vallens de zind die aanhängt. Dit meint een zind dat ons valje deed. Een zind van woont dat schwor is los te komen. Dat moet overgedonen worden, wanneer we den spelstreet ranen willen. We kennen den gewenst hebben, wanneer we onze ogen hem geloven op de Heer Jezus houden. Hij wordt ons recht leiden en wordt ons de kracht geven zo'n dingen en Sünde und Sied zu leihen. Jesus ist der Anfänger und der Vordigmacher von den Glauben. Er kam nur diese Erde, so dass er für die Welt ihre Sünde betonen kann und viele Menschen durch den Glauben nur Gott bringen. Das hat er durch sein Tod und Abstoßen getan. en zijn dood betaald hij voor die zin, dan God houdt alle zin van de wereld op aan je lacht. Jezus houdt geen zin. Dat is waarom hij onze zin op zichzelf nemen kan. Als de aanvanger van den geloven, had hij de ganse radingsplan uitgedacht en had zichzelf als dat opfer aangegeven. Jezus weer, God zijn loom, die de zin van de wereld wegnemen wordt, en deed. Hij is ook de voordigmaker van den geloven. Hij starf op een triets, zijn bloed wordt door uitgegoten, maar dan stond hij den derde dag op van dood. God weer met arm en zijn opfer ganz tevreden. Zonen die aan dem Heer Jezus leven, zijn dicht in geloven zelig gemaakt. Ere zinden zijn aan alle vergeeft, en ze hadden het eeuwig leven gekregen. De Heer Jezus wordt ook door te zijn, dat al zonen die aan ons heiland aangenomen ha, zekerlijk worden om hemel gebracht worden. Wat hij aangevangt heeft, wordt hij ook voor dich maken. Zo lezen we ook in Johannes 5, 24, wo ons dit beschreven is. En waarheid zei ik nu, wer mijn woord hiert en dem je leeft, die mij geschikt heeft, heeft dat eeuwig leven en komt niet aan je recht, maar is van dood tot leven gekomen. Dat stemt met wat Paulus en Philippe eind zas, schrift, wo hij zegt, ik zie mij daarin zeker, dat die een goede arbeid en je aangevangt heeft, wordt dat voor dich maken, wat aan Jezus Christus zijn dag. Wanneer we zo leven en ranen willen als God dat je veld, dan moet we onze ogen op de Heer Jezus houden. Hoe wordt dat je doen? Nou, dat moet met de juistelijke ogen je doen. We moeten aan Emma en onze harten en je dagnis houden. God zijn woord lezen en studeren, en je gemeenschap met arm en je bed hebben, wordt ons helpen dat te doen. Jezus wil wellicht de schoon van dat kriets aan te nemen, zodat hij ons raden kan. Nadem dat hij alles voor de gemocht had, zat hij zich tot God zijn rechterhand dol. We moeten ook tegen die zin strijden. Dat is niemals een leichte zaak. Wanneer we onze ogen op de Heer Jezus houden, dan kan hij ons ook leiden en wordt ook. We moeten ons de Heer Jezus verstellen, zodat we niet meid oder moedloos worden. Wanneer we ook van die zin losgekomen zijn, doch is die zin nog in deze wereld. Dat wordt ook zo zijn wat de Heer Jezus door alles opriemen wordt, wanneer hij terugkomt. Wanneer we ons niet tegen die zin stalen worden, dan wordt die zin en ons even hand nemen. Wanneer mensen niet tegen die zin doen worden, dan wordt dat immer slimmer worden. In Rijmer 6, 13 en 14 heeft Paulus dit te ons te zeggen. En even jeeft ook niet jullie lieden als deine voor aangerechtigheid, leven jeeft jullie zelfs God aan, zoals die van dood tot leven zijn gekomen, en jullie lieden als deine voor je rechtigheid, God jegen Eva, dan die zin zal niet even jullie harschen, wees je zin niet onder dat je zaad, maar onder de je nood. We kennen ons tegen die zin stalen, wanneer we onze lieden God aangeven als deine voor je rechtigheid en niet tot aan je rechtigheid. De Heer heeft de kracht ons te geven, zodat we dat voor zich brengen kennen. We moeten hier behouden dat de Hebreeën schrijver tot mensen schreef die een wichtige religion hadden gehad. Door wie dat zelt, dan de schönste tempel, de priester, de opfers. God had aan volken gezegd dat ze zullen arm en hoort eren. En er steht dat ze zich tot God genodigd hadden, hadden ze zich tot afgodsdienst aangegeven. En dat willen ze aan ihre religion vasthouden. Christus wie gekomen en had alles erveld. Ze zullen nu ihre religion verloten en dem Heer met dat hoort dienen. De religion kan aan niet raden, over de geloven en de Heer Jezus wordt aanzelig maken. Er zijn nu ook veel mensen die een religion hebben, maar ze hebben de raad ook door Jezus Christus niet aangenomen. Wanneer je maakt zo'n best, dan rood ik die de Heer Jezus aan te nemen. Nu, religion kan die niet raden, mijn vriend, maar Jezus kan. Hij heeft voor die schuld betaald. Hij wordt die raden, wanneer je nou aankomst. Nu Hebreeën, de 12e kapitel, 4e tot 6e vers. Je hebt nog niet wat bloed vergeten gestreefd tegen die zind. En je hebt dat vermoorden vergeten dat de jun reed als de tjenge, mijn zin, neem dat niet leicht, want de Heer die beleert, en verzorg niet, want hij die strooft. Dan wem de Heer leef haft, den beleert hij, en strooft in jeder zin, dem hij aanneemt. Wanneer we niet God zijn woord lezen en niet in zijn weg wandelen, dan worden we meid en moedloos worden. God heeft ons zijn woord gegeven, zodat we weten kunnen wat hij van ons verlangt. Hij heeft ons ook de Heilige Geest gegeven, die in ons woont. De Heilige Geest wordt ons en de waarheid leiden. En God zijn woord is de waarheid. Wanneer we zo leven worden als God dat geveld, dan worden we ook lieden moeten zoals Christus deed. En veel Christen zijn dit tijd geleden ha. Verdem dat Jezus getreedzicht wordt, zei hij te zijn tjenge, beschreven in Johannes het 16e kapitel, 33e vers, dit ha ik jullie nu gezegd, dat je en mij vrede hebben. En deze wereld wil je nood hebben, op ziet je troost, ik heb even deze wereld gewonnen. En in 2 Timotheus, 3e kapitel, staat dit geschreven, 12e vers, aber wirklich all die gottesfürchtig in Christus Jesus leven willen, worden vervolgd worden. Zolang als door Sünde en Gottlosigkeit in deze wereld worden zijn, worden God zijn Tjenge vervolgd worden. Dat je het niet goed wanneer ons vervolgd wordt. We leggen dat niet, aber dat is wat we erwarten kunnen, wanneer we voor God leven worden en van hem reden worden. Dit wordt niet met ieder mens overeen zijn. Eenje van ons worden meer als andere ervoren. En daar worden ook zo'n mensen zijn die zich vrijer worden, dat ze God zijn boodschap hier kennen. Wel we dan niet meid of moedloos worden, dem Heer te dienen. Als de schrijver des brief schreef, werden Jeruzalem en de tempel nog niet vernicht. Als dat passiert, worden veel mensen doodgemaakt, als ze zich tegen de fiend stalden. Wanneer de Christen te die tijd ook lieden deden, doch werden door niks zeer veel, die zich tegen de zind, wat een bloot uitgeten, gestald houden. Dat wordt nog komen voor Christus in de gemeente. Later werden door zeer veel Christen, die zich niet tot de keizer van dat land bijgeworden worden, en er bloot wordt volken uitgegoten. Dat is in gewisse steden en de wereld nu ook nog zo. Er zijn veel zonen, die een doodje gemaakt wordt, bloos wil ze van ere religion waar je dreid haat, ere oude religion, en haar Jezus Christus als heiland aangenomen. En in de godloze wereld kan zo'n ergend woer passeren. Wel wie ons op de Heer en zijn genoon en kracht verloten, zogar wanneer dat ook vervolging brengen wordt.

Deze vaars reden ook van woe God zijn tjinge beleren dat en tot die de strofe dat. Dat je het niet schijn, maar dat is goed voor ons. Ons moet beleerd worden, wilst de zendelijke natuur stelt zich jegen zond wat goed is, vallen ze jegen zond wat met God en zijn weg en woord te doen heeft. Als je dat vlees wel zien in de weg konen, en dat dat beleren kan en Christ terug op de rechte weg gebracht worden. Tjingen moeten beleerd worden, en tot tijden moeten ook stroef zijn. Wanneer dat een leef je doen wordt, dan kan dat de rechte nog volg brengen. We zijn God zijn tjingen, en hij wordt ons beleren. God heeft ons zijn woord gegeven, de Bijbel vertelt ons hoe we leven zelen en hoe we de Heer dienen kennen. Wanneer we God zijn woord horen worden, en zo doen als dat zegt, dan wordt dat woord ons terecht helpen. Dat is één weg dat de Christ beleerd wordt. We hebben ook de Heer Jezus gekregen, als we de Heer Jezus als heiland aannemen. De Heer Jezus wordt ons aan de waarheid leiden. En God zijn woord is de waarheid, zeg maar. Wanneer we aanrecht doen haar, dan wordt de Jezus ons dat weten lotte. Wanneer we opwacht dat geven, en dat opriemen worden, dan is dat vergift. De Heilige Geest heeft ons beleerd. Wanneer we niet tot God zijn woord en tot de Heilige Geest opwacht geven, dan kan dat ook zijn dat de Heer ons strofen moet. Dat wordt hij aan verschillende wegen doen. En we worden weten dat hij ons strofen deed. Hij wordt dat en leeft doen, ja. En wanneer hij met ons derg is, waar we nodig gebracht worden. En dat is wat hij werkelijk in zijn heeft. Hij wil haar dat we zullen dicht bij hem blijven, zodat we al zijn zegens ervoor kennen. Zijn arbeid kan de Heer dicht de krankheid doen, of dicht een aangelijk, zogar, of dicht andere zeer zware tijden. We willen haar dat zijn zal feks voorbij gaan, of we moeten door binnen blijven, wat de Heer met ons voor zich is, jo. Hij wordt ons niet langer en zo'n verhältnissen loten als dat nodig is. We moeten geduldig en getroost zijn. De Heer wordt niets op ons brengen dat we niet verdrogen kennen. In 1 Korinther 10:13 is ons een goed woord gegeven. Daar zegt hij, daar is nog geen verzekering even juntje komen. Buiten zond wat alle man met bekend is, over God is true. En wordt niet toeloten dat je zullen hem jateren verzacht worden als je verdrogen kennen. En wordt met de verzekering een weg maken, zodat je door ruut worden komen kennen, zodat je dat verdrogen kennen. Dat is een schijne vaars. De Heer weet wat hij deed, en dat beste is dat we hem de vrijheid geven worden ons en zijn weg te beleren. Waarom moeten de gerechte lieden? Dat is wat mensen van aanvang aan gevraagd hebben. En daar zijn meerdere oorzaken waarom de gerechte lieden. Ik wil hier meerdere zo'n oorzaken verstellen. Eerstens, in 1 Petrus 2, de 20e vers, lezen we dit. Wat voor een eer is het van je uithouden, van je aanrechten doen hebben en dat in je geduld nemen? Ober wanneer je dat goed doet en dan je slecht behandeld wordt, en je door je geduldig zijn, dit is begotten aan je nood. Want je is de aanrecht doen, en dan doorwegen lieden, dan has ze bloos gekregen wat ze verdiend ha. Dat is niet een bewijs dat God daarbij geëerd is. Tweedens, in 1 Petrus 3:14 staat dit geschreven, over wanneer je werkelijk aan je rechtigheid lieden, zeg je zegend, had niet angst voor ertratsen en schrijft je niet. Zonen die op de waarheid stonen en voor je rechtigheid streven, worden volken van de aangerechte en godloze vervolgd worden en worden liedematten. En dan derdens, wanneer we niet met zin en ons leven handelen worden, dan worden we door in je lieden. In 1 Korinther 11, 31 en 32 worden we dit vingen. Ober wanneer we ons zelfs recht worden, wordt ons niet gerecht worden. Ober wanneer we van dem Heer gerecht worden, worden we door de echt recht geholpen, dat we niet zullen met de wereld toop
verdammt worden. En vierdens, mensen kennen ook weer in ihre zinde, die ze in de vergangenheid gedaan lieden. Dat meent niet dat die zinde niet vergeefd zijn. Over gewisse zinde brengen volken schwierigkeiten loter im leven. In Galater 6, 7. Vers, lees wie dit. Lot je niet verleiden, Gott laat zich niet spotten. Dan wat immer een mens zegt, dat wordt hij ook arendte. Wanneer mensen lang in de zin je leeft ha, dan kan dat lieden brengen. En dan vijftens, hier moest zij lieden. En die zoten bracht dat aan. Zoten je leed, dat hier de God bloos dienen, wil zij dat zij goed had bij God. Over dat wat zij klooien moet, dat hier de God dienen, niet wil zij dat goed had. Hier de God aanbidden, als aan alles wat je noemen wordt. Wanneer hij ook niet verstaan kan, waarom hij zo lieden moest. En dan zaaste, er zijn zonen, Hebreeën heeft ons van veel van zonen vertaald, die voor er geloven lieden moesten. Zoals wie je zijn ha, vele moesten alle hand lieden, en andere worden ze gewoon doodje moord. Er zijn ook zonen in onze wereld nu, die zo voor er geloven lieden moesten. En dan het laatste, zevende, dit hebben we hier in de zaaste vers, voor ons beschreven, dan wem de Heer lief heeft, dem beleert hij en strooft in ieder zin, dem hij aanneemt. God heeft ons zo lief, dat hij al dat slechte van ons leven uitroden wil. Wanneer zo'n dingen passeren, dan zullen we dem Heer aanvragen wat hij hem zin heeft. En dan moeten we hem de vrijheid geven, zo met ons te arbeiden, wat dat slechte wat genomen is. Nu het 12e kapitel, 7e en 8e vers. Neemt de belering aan, dan God handelt met jullie zoals met zins, dan woer is een zin, dem de voorde niet beleren deed. Aber wann je ohne belering zijn, en woont alle aandeel ha, dan zijn je hurebalj en niet tjinger. Wanneer God ons beleren deed, dan zullen we dat aannemen. God heeft bloos dat baste im zin voor ons en wordt ons niet alleen loten. God wordt ons niet immer weten loten wat hij deed. We weten dat hij wel ons opboeien niet doolrieten. Aber da zijn tijden waar hij zo'n zaken wegnemen wordt die voor ons niet goed zijn. We hebben vielleicht irgendwas zelfs opgeboet. Oder je doen wat arm niet eerder kan. Dat zullen we arm loten doolrieten en wat niet opboeien. God weet wat voor ons in de toekomst is, en hij wil zeggen maken dat wat hij voor ons in je recht heeft, ook wordt aangenomen worden. Wanneer dat van arm komt, dan is dat immer aangeneem. Er zijn tijden waar we niet verstaan kunnen waarom een zware zaak op ons je recht wordt. Wanneer we dat im ganse zijn kunnen, dan worden we ook zijn kunnen hoe dat krijgt met die andere zaken in ons leven, troep posseden. Dit is wat Paulus ons in Rema 8, 28 tot 31 wil zeggen. Dit is wichtig. We weten ober dat alles troep arbeidet deed, tom gode, voor den die God leef hebben, die nog God zijn ziel beroepen zijn. Dan den hij verheer uit er zijn houd, den houd hij ook verheer, daartoe bestemd dat die zijn zin zullen eindelijk zijn. Dat die zal de eerste boerne zijn, en je veel breder. Wils die, den hij verheer bestemd had, den had hij ook geroept. En den hij geroept had, deed hij ook gerecht maken. En den hij recht voor je deed, deed hij ook verheerlijken. Wat zullen we dan te al dit zeggen? Nou, wanneer God voor ons is, wie kan dan jegen ons zijn? En God is voor ons. Hij heeft ons lief. En doorwegen zullen we ons aan hem geven, wanneer hij ons ook beleren deed. Dat is een bewijs dat we zijn kinderen zijn, zeg maar. Nu, mijn vriend, wanneer du naar dit programma hart je deest, en du ober nog niet een christ bent, dan wil ik nu met die een bed reden. Du bist een zinder, wanneer du ook goede dingen je doen hast. Du bist kartje komen aan Gods heerlijkheid, zoals we alle zijn. We zijn met een zindelijke natuur
jebore. God haf die zo leef, je hoort, dat hij zien eens je zin, Jezus Christus, no deze eed schakke deed. Diene zinde, toop met de zinde van alle mensen, worden op dem Herr Jezus je leicht. Hij houdt geen zin en zichzelf, also kon hij diene zind nemen, en dat is krijg wat hij deed, aan wat je trietzicht, en door de goot hij zien bloot uit, zodat de zind kon betold worden. Wees hij diene zind op zichzelf genomen haft en voor die sterf, is de schuld van diene zind betold zijn maar. Wanneer du dat aannemen worst, dan wordt vergevenis tot die gerekend worden. God heeft bestemd dat zijn kan bloos, dicht in geloven aangenomen worden. De Bijbel zegt dat wanneer du dem Herr Jezus als den Heiland aannemen worst, dan kanst du zelig worden. Diene zin worden die vergeefd worden, en hij wordt die dat eeuwig leven geven. Oh, ik bid dat u dat vandaag doen worst. God is zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjas.

twee nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt mij vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waarder dobi zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u dine vriend met dat te enloden. Op waarder hier.

Hallo en welkom om wieder te harsje van onze Bernardo. Ja, hij weet je van die hoere meertjes gans jammerlijk verslagen worden. En nu komt het schaft de spuri aan bezetje, de red met aan, wil zij haft je even een maand haft hij zich schonen moest van al dat wat hij aan ongedoen hadde. En schaft de spuri de red aan mijn bed om je wessen als God aan niet wil willen voor deze arbeid hebben aanstot in China. Oba Bernardo, die laat zich nog zeggen. Hij heeft zich entschlossen naar China te gaan. En zo wechselt de spuri de thema en vraagt hem dan. En du hast je nog eenmaal in de Zeitung Revival geschreven. Wens dat geld, wat door Töp gekommen is, in de Seele Jesaja, wat is voor de eine Schuil en wat voor zijn Arbeit. Ja, sagt Bernard, de meest alle Spenders hebben mij geschreven. En bloß eine Frau heeft mij gebet, even de helft van ihre Spend van 5 Pfund, so als ich will, dort te verbrücken. De helft aber, die sollen de Erne Street draget schul gonen. Sitz mo, en für diese Arbeit hast du die Einsatte, mit all deiner herrliche Jugendkraft, um de einen Tag einfach bloß Finger die te lote? Wann dort, wat ich doen hab, Gott je volle dat, dann wordt dat ook ohne mij wieder bestonen. En de schwind, als ich eerst gehoopt had, wo ich ook nicht uitreizen tjene. Bernardo zegt en checkt nodenklich op de eed, op de vloer. Dat gaat met mijn studium leider nicht zo verwoordt als dat eindelijk zal. Dat andere neemt mij te zeer in de arbeid. En wanneer ik dat met mijn studium te wat brengen wil, dan had ik niets andere tonen zult als studeren. En dat heb ik niet gedaan. Nee, dat hast du niet gedaan. Dafür aber hast du Menschen. Jo, du hast Seile gerat. Jo, sagt Bernardo wieder. In den ersten 3 Monaten, wo ich hier in London sie, habe ich 3000 Bibel verteilt. Wunderbar, Bernardo. 2 Männer kann man nicht deinen. Als sie überzeugt, dass sie sind für den Resten entschieden worden. Als Bernardo war da so viel gesund wie, dass er die Leitung von Sonntag in der Versammlung aufhören konnte, schrie er ab einmal eine schlechte Nachricht von dem Wirtshaus zu des Königs Waffenheit dort, seinem Besetzer gewechselt hat. Und dort der neue Wirt sich sei er jen on es, hei wel am den Sohl im ersten Stock nicht mehr verpachte. Bernardo de Jettan dohan, hei wel mit dem verhandle. Hab ich nicht pünktlich getult oder warum will die Antwort aufsehe? Aber des nie Besetter lass ich von seinem Entschluss nicht aufbringen. Gleif sie? Ich will wieder mit uns sein, weil ich meine Kunde aus der Bar wahrnehme, mit schöner Bäderie. Sie haben mir genug Menschen, die erst einmal regelmäßig nach mir kommen, den Kopf verdreht und mit schöner Frau sprechen. Seid doch da, wo ich in anderen Krupp angefange. Aber kannst du dort nicht ein sein? Ja, dort ich mich all viel zu lang abgehöhlen habe. Aber ich sehe an, da wenn's rot ich die, mich nu in der Rüte lote. Das ist mein letztes Wort.
So lot ons doch wensen betit, wat wie wat andere gefunge habe. Du ha erst idee. Hij hoofd de hand en hasad nog ne Bernardo. Wat Mario ovent mat hier alles putte zanne wat je hier de ramleje habe. Was rieme ziel je dat? Wat ik nog in afving, dat vlieg bloes nog dem Fenster uit. Anbormhartig en ohne voor dem anderen ergens wat nog medleiden te hebben. Bernardo, die fällt zich zo geschlagen en met schlappe Schulteren geht hij nu huis. Wat zal hij zich nu voor de geldje was verantwoorden kennen? Dat zijn plannen, wat hij zich alles uitgedacht had, zijn versprechingen, geloven geschonken had. Heb ik dan mijn ene ihr zelfs gezegd? Klagt hij zich aan, o mijn God, waarom hast du mij in de erge leid? Waarom hast du mij niet verheer sterven laten? En Emma Meyer steigert hij zich in twijfel nana en klagt zich aan. Ach, hij werd zo doelgedrekt dat hij zich van alles tritraatje deed. Sogar van de arbeid im hospital en zijn vriend, met die hij aan het topje was, en die aan een stad hadden, dem wil hij niet meer meer zijn. Hij spoort zich in zijn stoel aan. En vroeg Kelly scheert dat een ernstige zorgen den kop. Ze zijn krank, haar Bernardo. Ze hebben hun te veel te getrouwd. Ik heb dat komen zijn. Den ganzen Tag, in de halve Nacht, wirst du inger weißt, dort hält je ab a Lenkscheiner nicht öd. Dort's nicht die Arbeit, grunzt Bernardo. Aber wenn man an seine Mutter, dort man alles verdreht angefangen hat. Du, die nicht versünde. Denkt je bloß an die Jange? Dat je während de Seuche dat leven gerad hebben. Ik verstoe niet wat die op einmal zo bedreigt. Einer die zo einen grooten Glauben heeft als je. Bernardo steent en sloeg de hang voor hem gezegd. Ach, vroeg Kelly, je weet niet wat dat in mij uitzit. Ik kan niet meer. Nu kan ik einfach niet meer. So lasst und endlich te bad. Sie sind krank, ernstlich krank. Er kann dort nicht länger mit uns sein. Und so am nächsten Mal ich bin am Notschütze dort, wir haben wirklich nicht abgestohlen. Dort hab ich gewusst, John Matzei, aus sei Sach, wo sie in Gesicht so rot vom Feiber wird. Sei mir, wat kan ik voor die doen? Laat me in ruw. Maar vlees brengt je me wat te drinken, een beetje thee. Mijn lippen zijn dreig als papier. Ze bracht am thee en child am dat je zegt. En uit vijf bij je ogen schikt hij haar dankbaar aan. Hij mocht aan zijn mama denken. Wat goed uit dat. Een beetje lijf te versperren. En dan gaan ze naar de Nobasche, dat we ook een weet vroeger als zij. En die had ook een medizinstudent in haar pacht. Die had hem ook een stof gepacht. Die zal Bernardo zijn vriend mal nog rest geven, dat Bernardo daar zo krank werd.

0: Paliola Donazul. Zij neigt dan ook met hem kop. Als zij zich van haar verafscheidde, trok zij dem nog in het scheet naar haar kamer en bid hier. Nu weet die namel wat zij. Los Berne wundert een beet, wat wil die van arm? En dan zei ze, zo als echt zij als seine Krankheit verallem van zweilische Ort. Hij is tip gebroken. Hij heeft zich totaal uitgegeeft. En nu er heeft dan een Enttäuschung beleefd, nu is alles te uit. Alles uit en te eng voor hem. Hij had je alles zijn hoopning op dit gezet, op deze zool, waar zoveel mensen komen. Haar doen ze alles, hij is zo een gouden mensch. Dat weet ik zelfs, neigt Los Berne. Wat in mijn krachten staat, dat waar ik doen, versprak hij haar. Hij maakt ons woord, en dat ik nog eenmaal geleefd heb, moet hij erhuilen. De oomste van Londen durf me niet toch laten, de brugge aan. En zo doen ze hem gans iwalig pleien. En de krankheid blijft bloos eerens, dat Fieber wil niet waarschuwen. Bernardo lachte einfach im Bad, als wann hij werkelijk nicht meer wil op deze wereld. En Los Berne, die met hem vertellen en die ging met hem alles derchen, dit en jant, aber hij deed het zo aan hem dat nog nicht meer aangeeft. Ja, en zo kwam hij over hem en wader om deze kranken te bezorgen. En dan, einen Tag, begin des Oliver, des Doktor ook, op zijn waschenden Kranken, dem kleinen Jim Jarvis. Meest had er dem nicht mehr getan, die weer rutgefoudert en rein ongetrokken, so als am nu uitzag dat wie je werkelijk schmack. En de kleine, die zwinge dem vriend van zijnem Beschützer ook vertrouwelijk toe. Hallo, dit is je ons Jim. Wo jet het aan? Uitgetekend. En wo jet het die? Ik sorry me, weetst du nicht, dat Herr Bernardo krank is? Oh, vielleicht wordt hem dat vrij, wenn du met me metkomen en am reizen wordt. Je hörst de student eine Stem, die am innerlich dort op einmal eingeven deed. Krank? Dat deed mi oberleid. En seine Stem, dat wie wertlich te hören. Am Joma dort. Jim wogt meist nicht door in de Krankenstunde einer te gonen. Hallo, sagt hij van der, en versucht freundlich te tschitje. Tschit mal, Tom, wem ik die door metgebracht? Bracht hab, sagt Los Berne. Schöf den Jung nur da am Bad. Chanst du dem noch? Mei dreht Bernardo seinen Kopf. Statt je noch bleib fei ganz teilnahmslos, als wann hei nöscht nicht wohl. Ab einmal.
1: The clock es saß.
2: Kinder, du hörst die Bibel seicht mit Hartwig Eizen.
3: Willkommen bei einem neuen Programm von der Bibel seicht. Wenn du die letzte Male angeschaut hast, dann weißt du, dass wir uns bei diesem Programm mit dem Alten Testament beschäftigen. Wir haben mit über Mana geredet, die für David gekämpft haben. Und von dort möchte ich mit dir eine Serie anfangen, wo wir uns über ein Ereignis in der Höhle, dort viele von uns soll gechant haben, und die Jansi wollen dort Leitschalt, eine Sinderschalt, gewohnt, so als ich. Wir haben dort auch von 10 Jahren angehört. Also, Jönne, der in der Kinderbibel in Tüß hatte, der habe diese Geschichte bestimmt auch gehört. Normalerweise wird dort so genannt, diese Geschichte, dort David soll sein Leben verschont haben. Und ich möchte mit Jönne am 26. Kapitel von 1. Samuel ein paar Farsch lesen, En wie worden dat? Ik heb een paar programma waar we deze geschiedenis weer

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Mijn gebed van jou is, dat we aan Jezus zijn weer, te Petrus denken mochten, wann wie een Vater onze beden, vergeef ons onze schuld, zoals wie die Jere vergeven, die zich aan ons verschuldigd hebben. Wel wie dat niemals vergeten, dat onze ene vergeving ganz davon afhängig is, wo Jere wie andere mensen vergeven. Wel wie nog waren te beden. Herr, help ons onze nächsten zo te leven, als du ons te eerst geleefd hast, en zo te vergeven, als du ons verjeeft hast. Zijn ook waar jeder einem, die van jou gehorcht heeft. En Jezus in hem noemen,

onze programma's en alle app CD's te hebben. Eine CD met twee programma's kost $10. Schek dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 706. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 706.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Goedemorgen. Na, hast maar een beetje tijd? Dan is allemaal zeg nog een oude jonken klein weer. Jonken klein dat past in hier maar type. En dan wat je zeer schwen nog mal schwor wann ich grad. Dann jij van nog mal zend al weer over spelen gaan. En wanneer ik dan er nu pas kunnen kan, eindigen spelen, dan weer dat verkomen ganz klein beetje wat zich dat moet sperren dat. Doe een wanneer ik een beetje tijd als je niet voor een iedereen einen evenrein. Voor de mannen als een halve stund schien ik af te luren. Wat zeg maar doe van afhankelijk wat man dan krijgt duiden. Is allemaal weer voor mij een stund dat dit gewoon lang, dan weer de waag, dan weer de eva. En dan die man een halve stund, dan wordt dat eigenlijk maar een beetje zijn. Maar, wanneer einer ernst voor maat in een land stonden, er bij een dokter zat een halve stund, leren maar tot je dan als een halve stund zei afheel. Zo, maar ik hoop die haast nu, maar niet dat je feil dat je hier weit wel lang leren maat, dat je hier deine tijd verschwendet is. Die begrijst hier Christoph in dem Programm Tim Kaffee en Mate. Van nu hebben we dinsdag den 7. Juli 2026. Dat water van deel dood als een kalde zied. 2 groed geven deze water perfecte pronostico hier aan voor de kleine zomerveld en omgeving. En opwarmen zal het bij 16 graden Celsius. Zo, dat wordt van jou vielleicht op steden nog alle hand reuschen geven, wenn es früher in Ishal war. En dan geeft ons ja de Fall war am Mütem, ons daarop freien, dat het mes voor het zwaar wat Sommer zijn. Mij, wanneer ik door zeer ongeloof, en door nu kijkje daar en zeer erbachte, dan laat mij ook werkelijk als het van de deel omvangen met langer te worden. Maar dat heeft vielleicht ook een deel met wensen te doen, als dat het werkelijk wat is dat zijn. Zo, so, dat nächste hoor ik van hier dan mal in Leuton.